0: Classics.
1: Radio 1. Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Een Nederlandse logopedist is in Tongeren veroordeeld voor het jarenlang misbruiken van 3 kinderen binnen een Limburgs gezin. De man werd gezien als een vertrouwenspersoon. Hij paste regelmatig op de kinderen, maar misbruikte hen dus ook. Intussen loopt ook in Nederland nog een onderzoek tegen hem voor kindermisbruik. De man is nu in Tongeren veroordeeld tot 8 jaar cel en moet de slachtoffers schadevergoeding betalen. Hij mag ook de komende 20 jaar niet meer met kinderen werken. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet uitgevaardigd waarin staat dat het Ontario-meer voortaan het Amerika-meer genoemd wordt. Het meer ligt op de grens van de VS en Canada. Trump verandert de naam van het meer als vergelding voor het vastlopen van de handelsgesprekken tussen de twee landen. Volgens Trump hebben de Canadezen de Amerikanen slecht behandeld. Vorig jaar besliste Trump ook al dat de Golf van Mexico voortaan de Golf van Amerika is. In de praktijk heeft die naam geen ingang gevonden en ook op de meeste kaarten staat nog altijd de oorspronkelijke naam. In de Conference League voetbal is AA Gent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Gent leek af te stevenen op een Europese uitschakeling, maar de ploeg kon dus in de slotfase de rollen nog omdraaien met goals van Burgess en Obita. Trainer Rick de Mil is er altijd in blijven geloven, zegt hij.
2: Het is natuurlijk gemakkelijk achteraf, maar ik kan er wel blijven in geloven, omdat je weet dat je hier toch met een stilstaande fase of met dat er altijd wel een moment kan komen. En ik vond ook dat we voor de 2-1, dat we de wedstrijd een klein beetje terug wat meer in handen kregen. En dan valt dat doelpunt en dan is het toch wel lovenswaardig voor de ploeg dat ze er blijven in geloven zijn.
1: Er was nog meer Europees voetbal. Ook Anderlecht deed het goed en plaatste zich vlot voor de Europa League met een 3-0 zege tegen Kairat Almaty. Geen Europa League voor Sint-Truiden. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Het vangnet van de Conference League houdt hen wel in Europa. Het kan nog regenen de komende uren, mogelijk ook met onweer. Tegen het einde van de nacht wordt het in het meeste van het land wat droger. Het blijft ook minstens 16 graden. Daarna krijgen we een overwegend zwaar bewolkte dag. Met soms een bui, hier en daar een opklaring en temperaturen tot 24 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Zuid-Soedan zijn zeker 49 mensen gedood bij een gewapende aanval op een dorp in het noorden van het land. Er vielen ook 33 gewonden. Zuid-Soedan wordt al jarenlang geteisterd door geweld. Het land wordt verscheurd door gevechten tussen regeringstroepen van president Salva Kiir en oppositiemilities die loyaal zijn aan zijn rivaal en ex-vicepresident Riek Machar. Zuid-Soedan is ook een van de armste landen ter wereld. Miljoenen inwoners zijn aangewezen op humanitaire hulp. Bovendien zijn honderdduizenden mensen door de gewapende conflicten in het land ook intern ontheemd geraakt. In Spanje is het grootste deel van een kostbare prehistorische goudschat gestolen uit een museum. Het is een collectie van vooral gouden, maar ook zilveren en ijzeren voorwerpen van rond het jaar 100 voor Christus. Ze wordt beschouwd als een van de kostbaarste uit de bronstijd in Europa. De dieven hadden maar 4 minuten nodig om de buit te stelen. De waarde van de schat wordt geraamd op ongeveer 1,5 miljoen euro. In de Conference League voetbal is Agent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Gent leek af te stevenen op een Europese uitschakeling, maar de ploeg kon in de slotfase de rollen dus nog omdraaien met goals van Burgess en Obita. Trainer Rick de Mil bleef er altijd in geloven, zei hij.
2: Het is natuurlijk gemakkelijk achteraf, maar ik kan er wel blijven in geloven, omdat je weet dat je hier toch met een stilstaande fase of met dat er altijd wel een moment kan komen. En ik vond ook dat we voor de 2-1, dat we de wedstrijd een klein beetje terug wat meer in handen kregen. En dan valt dat doelpunt en dan is het toch wel lovenswaardig voor de ploeg dat ze er blijven in geloven zijn.
1: Anderlecht plaatste zich vlot voor de Europa League met een 3-0 zege tegen Kairat Almaty. En geen Europa League voor Sint-Truiden. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Maar zij spelen wel nog de Conference League. Zo dadelijk begint er een bijna volledige maansverduistering. De maan zal voor 93% bedekt worden door de schaduw van de aarde. Het schouwspel begint om 3:23. Dat is over 20 minuutjes. Het hoogtepunt is om 6:12. De maan zal dan wel al laag boven de horizon staan in het zuidwesten. Om te kijken heb je geen eclipsbril nodig. Het is alleen duimen dat er niet te veel wolken zijn. En dat is een beetje koffiedik kijken. Tegen het einde van de nacht wordt het meestal wat droger. Dus misschien hier en daar wel zicht op de hemel. Minimaal rond 16 graden. Daarna een overwegend zwaar bewolkte dag. Met soms een bui, soms een opklaring. En maximaal tot 24 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

so carelessly there. There's a limit to your care.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Oost-Congo wordt begonnen met het vaccineren tegen ebola. De vaccinatiecampagne is gisteren gestart in Kisangani. Daarvoor wordt het vaccin Ervebo gebruikt. Dat vaccin is eigenlijk ontwikkeld voor een andere variant van het ebola-virus, maar mogelijk biedt het wel enige bescherming. Voor de variant van ebola die nu rondgaat, is er nog geen specifiek vaccin. Zorgmedewerkers en mensen die de epidemie helpen bestrijden, krijgen het vaccin eerst. Meer dan 2700 mensen zijn al overleden aan het virus en er zijn al bijna 6000 officiële besmettingen vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de uitbraak in Oost-Congo ook nog lang niet onder controle. In de Oekraïnse havenstad Gerson in het zuiden van het land krijgt de bevolking de raad de stad te verlaten. Door de aanhoudende Russische aanvallen dreigt er een lange periode zonder stroom en verwarming. De lokale gouverneur spreekt van een extreem moeilijke veiligheidssituatie, omdat Rusland de aanvallen op de essentiële infrastructuur en voorzieningen heeft opgevoerd. In Gerson wonen naar schatting zo'n 60.000 mensen. In de Conference League voetbal is A-Gent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Gent leek af te stevenen op een Europese uitschakeling, maar de ploeg kon in de slotfase de rollen nog omdraaien met goals van Burgess en Obita. Trainer Rick de Mil bleef er altijd in geloven.
2: Het is natuurlijk gemakkelijk achteraf, maar ik kan er wel blijven in geloven. Omdat je weet dat je hier toch met een stilstaande fase of met dat er altijd wel een moment kan komen. En ik vond ook dat we voor de 2-1, dat we de wedstrijd een klein beetje terug wat meer in handen kregen. En dan valt dat doelpunt en dan is het toch wel lovenswaardig voor de ploeg dat ze er blijven in geloven zijn.
1: Ook Anderlecht plaatste zich vlot voor de Europa League met een 3-0 zege tegen Kairat Almaty. Geen Europa League voor Sint-Truiden. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Zij spelen wel nog Conference League en dus ook Europees voetbal. Zo dadelijk. Op dit moment eigenlijk is er al een maansverduistering aan de gang. De maan zal voor 93% bedekt worden door de schaduw van de aarde. Het is al begonnen. Het hoogtepunt is om 5:45. Dan is die maximaal bedekt met de schaduw. De maan zal dan laag boven de horizon staan in het zuidwesten. Je hebt geen eclipsbril nodig om het te zien, maar het is natuurlijk wel duimen dat er geen wolken zijn. Je zal een beetje geluk moeten hebben, want het is niet zo echt goed helder weer. Het is wel wat droger geworden en minimaal rond 16 graden de komende uren. Overdag overwegend zwaar bewolkt, met soms een bui en soms een opklaring en maximaal tot 24 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Er zijn ook nog zo'n 1400 vermist, bij hen ook 3 Belgen. Reddingswerkers zijn met helikopters op zoek naar overlevenden. Aan Chinese kant zijn ruim 550 toeristen geëvacueerd uit het gebied, zegt de Chinese staatstelevisie. Intussen heeft er zich aan de Chinees-Nepalese grens, waar 2 rivieren samenvloeien, een meer gevormd en daarin komt steeds meer water terecht. De vrees bestaat dat er daardoor nieuwe overstromingen kunnen ontstaan. De oorspronkelijke ramp is veroorzaakt door een gletsjer waarvan een stuk afbrak en dat bracht grote modderstromen op gang. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Ontario-meer op de grens tussen de VS en Canada laten omdopen tot Amerika-meer. Hij heeft daarvoor een decreet ondertekend. Amerikaanse geografische kaarten moeten nu worden aangepast. Trump verandert de naam van het meer als vergelding voor het vastlopen van de handelsgesprekken met Canada, waarbij beide landen hogere importheffingen hebben ingevoerd op elkaars producten. Trump vindt dat de Canadezen de Amerikanen slecht behandelen en zegt dat de VS daardoor elk jaar 16 miljard dollar verliest.
2: As you know, Canada has been ripping us off for a long time on trade, very sadly. We lose on average over the last 15 years $60 billion a year carrying Canada, so we just can't do it anymore.
1: De Canadese premier Carney wees de nieuwe naam meteen af. Ook de gouverneur van de Amerikaanse staat New York, die aan het Ontario-meer grenst, liet al weten dat ze de nieuwe naam niet gaan gebruiken. In de Conference League voetbal heeft Gent met 2-3 gewonnen bij het Schotse Hibernian. Gent leek af te stevenen op een uitschakeling in de Europese competitie, maar in de slotfase konden Burgess en Obita nog scoren, zodat de winst voor Gent was. Anderlecht plaatste zich vlot voor de Europa League met een 3-0-zege tegen Kairat Almaty. En er is geen Europa League voor Sint-Truiden. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Zij moeten nu naar de Conference League. In de halve finale van het WK hockey hebben de Red Panthers nipt van Nederland verloren. Het werd 1-0. In de slotfase werd een goal van onze nationale hockeyvrouwen nog afgekeurd. Stefanie van den Borre is erg teleurgesteld.
3: Dit is gewoon echt kloten. En dit is weer een manier dat we niet uitgeschakeld worden. Oké, we hebben nog een match voor de derde plaats. Maar dit is niet... Ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet... kan ik niet accepteren.
1: Het weer, de dag wordt zwaar bewolkt met af en toe een bui. Maximum temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Nepal is het dodental van de zware overstromingen gestegen naar 469. Er zijn ook nog 1400 vermisten, bij hen ook 3 Belgen. Intussen heeft zich aan de grens tussen Nepal en Tibet een nieuw meer gevormd en daarin komt alsmaar meer water terecht. Er wordt gevreesd dat er daardoor nieuwe overstromingen kunnen ontstaan. De oorspronkelijke ramp is veroorzaakt door een gletsjer waarvan een stuk afbrak en dat bracht grote modderstromen op gang. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Ontario-meer op de grens tussen de VS en Canada laten omdopen tot Amerika-meer. Hij heeft daarvoor een decreet ondertekend. Amerikaanse aardrijkskundige kaarten moeten nu aangepast worden. Trump verandert de naam van het meer als reactie op de vastgelopen handelsgesprekken met Canada. Beide landen hebben hogere importheffingen ingevoerd op elkaars producten en Trump vindt dat de Canadezen de Amerikanen slecht behandelen. Hij zegt dat de VS daardoor elk jaar 16 miljard dollar verliest.
2: As you know, Canada has been ripping us off for a long time on trade, very sadly. We lose on average over the last 15 years $60 billion a year carrying Canada, so we just can't do it anymore.
1: De Canadese premier Carney wees de nieuwe naam meteen af. Sport. Anderlecht mag naar de Europa League voetbal na een 3-0 overwinning tegen de Kazakse ploeg Kairat Almaty. De heenwedstrijd in Kazachstan was ook al op 0-3 geëindigd. Sint-Truiden verloor zijn laatste voorrondematch in de Europa League met 4-2 tegen Omonia Nicosia in Cyprus en zakt naar de Conference League. Agent kon zich op het nippertje plaatsen voor die Conference League. Het stond lang 2-1 achter tegen Hibernian in Schotland, maar keerde dat helemaal op het einde nog om met 2 doelpunten. De eindstand was 2-3. In de halve finale van het WK hockey hebben de Belgische vrouwen nipt van Nederland verloren met 1-0. Op het einde werd een goal van de Belgen nog afgekeurd en daar was veel discussie over. Stefanie van den Borre is erg teleurgesteld.
3: Dit is gewoon echt kloten. Oké, we hebben nog een match voor de derde plaats. Maar ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet, kan ik niet accepteren.
1: De wedstrijd voor het brons morgen is tegen Australië. Nederland speelt de finale tegen Argentinië. Vandaag opnieuw onstabiel weer met buien die soms intens en onweerachtig kunnen zijn. Zware rukwinden zijn ook mogelijk. We halen temperaturen tussen 19 en 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde bleven we gezellig hangen.

zo wat halverwege. En het feit dat ik ook wel eens wat wou zien, dat maakte mij tot vriend van Benjamin.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Meer en meer scholen laten asbest in hun gebouwen verwijderen. Er wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen in Nepal en Tibet. En in het Europees voetbal winnen Anderlecht en Gent. Sint-Truiden verliest. Dit jaar hebben al 173 scholen in Vlaanderen een aanvraag ingediend om asbest te laten verwijderen. Bijna een verdubbeling tegenover vorig jaar. Dat komt omdat scholen de kosten sinds dit jaar volledig terugkrijgen. Asbest is kankerverwekkend en intussen verboden, maar vroeger zat het in allerlei bouwmaterialen. En nog heel veel scholen moeten in actie schieten om tegen 2040 asbestveilig te zijn. Meer uitleg door Sanne Baak.
2: Op de basisschool van directeur Dirk Bikker bleef een kleine ruimte met asbest in de isolatie rond een waterleiding nu ongebruikt.
3: Het was ook volledig ingepakt, dus er was eigenlijk geen hoogdringendheid. Maar je moet niet wachten tot een klein ding een groot probleem wordt.
2: En dan was de zomer het ideale moment om asbest te laten verwijderen.
3: Mee afzuigen, onder druk en al die dingen, zodat de werknemers ook vrijwaard zijn van enige intoxicatie.
2: Naar schatting 8000 schoollocaties bevatten mogelijk asbest en nog maar 1600 scholen lieten al een officieel attest opmaken. Het merendeel daarvan moet werken laten uitvoeren. Vlaams Vooruit parlementslid Jana Werbroek heeft begrip voor directies die daarbij aarzelen.
4: Er komen er nog veel bijkomende werken aan te pas, zoals het vervangen van een dak of het vervangen van een raam. Ook daar zou het misschien wel fijn zijn mocht de subsidiering die nu voorzien is, kan worden opgetrokken.
2: Directeur Bikker ziet vooral voordelen.
3: Elke centimeter in mijn school willen we optimaliseren. Het is een heel droge ruimte en dat is van ons fantastisch om dat daar dan extra bij te hebben.
1: Bijna de helft van de bedrijven in ons land weet niet hoeveel extra kosten ze hebben door zieke werknemers. Dat blijkt uit cijfers van welzijns- en preventiedienst Mensura. Met een recordaantal van 585.000 langdurig zieken in ons land krijgen bedrijven de raad om de kosten beter op te volgen, zegt Bart Teuwen van Mensura.
5: Dan hebben we het in eerste instantie over directe kost. Dat is het gewaarborgd loon dat een organisatie moet betalen tijdens de eerste maand afwezigheid. Maar daar stopt het natuurlijk vaak niet. Men gaat ook vervanging regelen, interimmers regelen. Er is productieverlies, dus die kosten lopen vaak indirect nog veel verder op. En daar heeft men eigenlijk totaal dus in heel veel gevallen geen zicht op.
1: Bedrijven met meer dan 50 werknemers moeten sinds dit jaar na de eerste maand afwezigheid ook een deel van de ziekteuitkering tijdens de tweede en derde maand betalen. In Nepal zijn de reddingswerken na de zware overstromingen voorlopig stopgezet. Er heeft zich een nieuw meer gevormd in het grensgebied met Tibet. En Jens Fransen, daardoor is er nieuw gevaar op overstromingen.
6: Klopt, want volgens de Chinese autoriteiten dreigen er nieuwe overstromingen omdat dat meer hogerop is gevormd op een plek waar twee rivieren samenvloeien. En die dam die is ontstaan door een combinatie van stenen en puin. Maar die dam is instabiel en sneller dan verwacht stroomt er nu al water over die dam. Bovendien wordt er de komende dagen opnieuw regen verwacht in de regio en dus kan er nog meer druk komen op die dam. De vrees bestaat dat er dus nieuwe overstromingen zullen komen en Chinese ingenieurs bekijken of er nu een opening kan worden gemaakt, zodat het meer gecontroleerd kan worden laten leeglopen. Meegeven, het dodental van de zware overstroming in Nepal is gestegen naar 469. Er zijn ook nog 1400 vermisten, bij hen ook 3 Belgen.
1: Dankjewel, Jens. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Ontario-meer op de grens tussen de VS en Canada laten omdopen tot Amerika-meer. Hij heeft daarvoor een decreet ondertekend. Trump verandert de naam als reactie op de vastgelopen handelsgesprekken met Canada. Beide landen hebben hogere importheffingen ingevoerd op elkaars producten. Trump vindt dat de Canadezen de Amerikanen slecht behandelen en zegt dat de VS daardoor elk jaar 16 miljard dollar verliest. De Canadese premier Carney wees de nieuwe naam voor het Ontario meer meteen af. Sport, Anderlecht mag naar de Europa League voetbal. Het won ook zijn terugwedstrijd tegen de Kazakse ploeg Kairat Almaty met 3-0. Doelman Colin Kozemans is tevreden.
7: Ik vond dat we eigenlijk heel veel dingen goed deden. Kansen hebben proberen creëren. Ik denk dat we dat toch weer heel veel gehad hebben. Heel tevreden eigenlijk met de voorbije kwalificatiecampagne ook. Ik denk ongeslagen in die 6 wedstrijden. Dus ja, hopelijk kunnen we daar week na week op bouwen.
1: Sint-Truiden verloor zijn laatste voorronde match in de Europa League met 4-2 tegen Omonia Nicosia in Cyprus en zakt naar de Conference League. Agent kon zich op het nippertje plaatsen voor die Conference League. Het stond lang 2-1 achter tegen Hibernian in Schotland, maar keerde dat helemaal op het einde nog om met 2 doelpunten. De eindstand was 2-3. In de halve finale van het WK hockey hebben de Belgische vrouwen nipt van Nederland verloren met 1-0. In het laatste kwart werd een goal van de Belgen nog afgekeurd en daar was veel discussie over. Stefanie van den Borre is erg teleurgesteld.
8: Dit is gewoon echt kloten. Okay, we hebben nog een match voor de derde plaats. Maar ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet, kan ik niet accepteren.
1: De wedstrijd voor het brons morgen is tegen Australië. Nederland speelt de finale tegen Argentinië. En Cynthia Bolango stopt met atletiek. Bolango is Belgisch recordhoudster op de 400 meter. En ze won in 2019 op het EK Indoor zilver op die afstand. In 2024 pakte ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter brons op het EK. De afgelopen jaren had Cynthia Bolango veel last van blessures. En ze stopt nu op haar 33ste. Vandaag opnieuw onstabiel weer. Er kunnen intense buien zijn met onweer en rukwinden. Temperaturen tot 24 graden. Morgen bewolkt met vanaf de namiddag regen of buien en nog 21 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Vooraan als maar meer scholen laten asbest verwijderen. Er zijn dit jaar al bijna dubbel zoveel aanvragen ingediend als vorig jaar. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Meer en meer scholen laten asbest in hun gebouwen verwijderen. Er wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen in Nepal en Tibet. En in het Europees voetbal winnen Anderlecht en Gent. Sint-Truiden verliest. Dit jaar hebben al 173 scholen in Vlaanderen een aanvraag ingediend om asbest te laten verwijderen. Bijna een verdubbeling tegenover vorig jaar. Dat komt omdat scholen de kosten sinds dit jaar volledig terugkrijgen. Asbest is kankerverwekkend en intussen verboden. Maar vroeger zat het in allerlei bouwmaterialen. En nog heel veel scholen moeten in actie schieten om tegen 2040 asbestveilig te zijn. Meer uitleg door Sanne Baak.
2: Op de basisschool van directeur Dirk Bikker bleef een kleine ruimte met asbest in de isolatie rond een waterleiding nu ongebruikt.
3: Het was ook volledig ingepakt, dus er was eigenlijk geen hoogdringendheid. Maar je moet niet wachten tot een klein ding een groot probleem wordt.
2: En dan was de zomer het ideale moment om asbest te laten verwijderen.
3: Mee afzuigen, onder druk en al die dingen, zodat de werknemers ook vrijwaard zijn van enige intoxicatie.
2: Naar schatting 8000 schoollocaties bevatten mogelijk asbest en nog maar 1600 scholen lieten al een officieel attest opmaken. Het merendeel daarvan moet werken laten uitvoeren. Vlaams Vooruit parlementslid Jana Werbroek heeft begrip voor directies die daarbij aarzelen.
4: Komen er nog veel bijkomende werken aan te passen, zoals het vervangen van een dak of het vervangen van een raam? Ook daar zou het misschien wel fijn zijn mocht de subsidiering die nu voorzien is, kan worden opgetrokken.
2: Directeur Bikker ziet vooral voordelen.
3: Elke centimeter in mijn school willen we optimaliseren. Het is een heel droge ruimte en dat is voor ons fantastisch om dat daar dan extra bij te hebben.
1: Elektrische auto's waren vorig jaar vaker betrokken bij letselongevallen met een fietser of voetganger dan auto's op brandstof. Dat blijkt uit onderzoek van verkeersinstituut FIAS. Het zegt dat elektrische auto's, als ze traag rijden, te stil zijn, waardoor ze pas later opgemerkt worden. De Europese Unie verplicht elektrische wagens om bij lage snelheid geluid te maken, maar dat is volgens Stef Willems van FIAS niet genoeg.
5: Wij stellen heel concreet voor om het verplichte geluid om dat wat uniformer te maken. Nu zijn er veel verschillen van de ene fabrikant ten opzichte van de andere. En er ook voor te zorgen dat bij heel lage snelheden tot 10 km per uur het verplichte geluidsniveau ietsje hoger wordt, van 50 naar 53 decibel, zodat die voertuigen, zeker door de blinden en de slechtzienden, beter opgemerkt kunnen worden.
1: Bijna de helft van de bedrijven in ons land weet niet hoeveel extra kosten ze hebben door zieke werknemers. Welzijns- en preventiedienst Mensura heeft dat bevraagd. Met een recordaantal van 585.000 langdurig zieken in ons land zouden bedrijven die kosten beter moeten opvolgen, zegt Bart Teuwe van Mensura.
6: Dan hebben we het in eerste instantie over directe kost. Dat is het gewaarborgd loon dat een organisatie moet betalen tijdens de eerste maand afwezigheid. Maar daar stopt het natuurlijk vaak niet. Men gaat ook vervanging regelen, interimmers regelen. Er is productieverlies, dus die kosten lopen vaak indirect nog veel verder op. En daar heeft men eigenlijk totaal dus in heel veel gevallen geen zicht op.
1: Bedrijven met meer dan 50 werknemers moeten sinds dit jaar na de eerste maand afwezigheid ook een deel van de ziekteuitkering tijdens de tweede en derde maand betalen. In Nepal zijn de reddingswerken na de zware overstromingen voorlopig stopgezet. Er heeft zich intussen een nieuw meer gevormd in het grensgebied met Tibet. En Jens Fransen, daardoor is er nieuw gevaar op overstromingen.
7: Ja, want dat nieuwe meer is hogerop gevormd op een plek waar twee rivieren samenvloeien. En daar is een soort dam ontstaan van stenen en puin waarachter dat water zich nu aan het ophopen is. En sneller dan verwacht stroomt er nu water al over die dam weer richting dat getroffen rampgebied. Bovendien is er de komende dagen opnieuw regen verwacht in de regio. Chinese ingenieurs bekijken nu of er eventueel een opening kan worden gemaakt om het meer zo gecontroleerd te laten leeglopen. Meegeven, het dodental van de zware overstroming in Nepal is gestegen naar 469. Er zijn ook nog 1400 vermisten, bij hen ook 3 Belgen.
1: Bedankt, Jens. In de Oekraïnse havenstad Kherson in het zuiden krijgen de inwoners de raad om te vertrekken. Door de vele Russische aanvallen op Kherson dreigen er komende winter lange periodes zonder stroom en verwarming. De gouverneur spreekt van een extreem moeilijke situatie. Hij zegt dat eergisteren de verwarmingscentrale van de stad nog zwaar geraakt is met bommen. In Kherson wonen nog ongeveer 60.000 mensen. Sport. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de Europa League na een tweede overwinning tegen de Kazakse ploeg Kairat Almaty. 3-0. AA Gent gaat door in de Conference League. Het kon helemaal op het einde nog een achterstand goedmaken tegen Hibernian in Schotland. Het werd 2-3. En dat is een goede zaak voor de rest van het seizoen, zegt trainer Rick de Mil.
8: Dat is een enorme boost, hè, voor heel de club. Dit was zeer belangrijk dit seizoen, dat we in die poelenfase zaten. En aan de andere kant is het ook belangrijk voor de groei van de club, maar ook voor de spelers. Want die gaan alleen maar beter worden door dit soort wedstrijden te spelen.
1: Sint-Truiden verloor in Cyprus tegen Omonia Nicosia met 4-2 en gaat daardoor niet naar de Europa League, maar ook naar de Conference League. De Belgische hockeyvrouwen zijn ontgoocheld na een nipte nederlaag tegen Nederland in de halve finale van het WK. Nederland won met 1-0, maar in het laatste kwart werd een doelpunt van de Belgen nog afgekeurd. Famke van Heel scoorde en ze begrijpt zelf niet wat er mis was.
9: Ik snap niet wat er fout is aan de goal, maar het is zo en ik vind het een beetje jammer dat ze die goal van ons af hebben genomen. Ik vind het gewoon jammer dat het altijd Nederland moet zijn en dat het altijd hun weg is en niet onze kans. Maar het is jammer en we gaan alles geven voor de derde plaats.
1: In die wedstrijd voor het brons morgen is Australië de tegenstander. Nederland speelt de finale tegen Argentinië. Vandaag opnieuw onstabiel weer. Er kunnen intense buien zijn met onweer en rukwinden. Temperaturen tot 24 graden. Morgen bewolkt met vanaf de namiddag regen of buien en nog 21 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Vooraan als maar meer scholen laten asbest verwijderen. Er zijn dit jaar al bijna dubbel zoveel aanvragen ingediend als vorig jaar. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Noorse koning Harald is vanmorgen vroeg overleden. Hij was 89 en de oudste koning van Europa. Hij lag sinds begin vorige week in het ziekenhuis. Een terugblik door Alain de Korte.
2: Enkele dagen na de dood van zijn vader Olaf, begin 91, legt Harald de eed af.
3: In overeenstemmelse met de constitution, zo sant hjelpe mij Gud, den Almechtige.
2: Maar de grootste controverse rond Harald is er in de jaren 60 al, als hij tegen de zin van zijn vader doorzet een burgermeisje te trouwen. Samen met haar, koningin Sonja, krijgt hij 2 kinderen. Grootste dieptepunt van zijn koningschap zijn de aanslagen in 2011 door Anders Breivik. Tientallen jongeren worden op een zomerkamp vermoord. Zwaar geëmotioneerd sprak hij het Noorse volk toe.
4: Som far, bestefar en ektefelle. Kan je bare ane noe av deres smerte.
2: Als vader, grootvader en echtgenoot kan ik me jullie pijn enkel maar inbeelden.
4: Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
2: En als koning leef ik intens met jullie mee. Harald was voor hij koning werd ook een fanatiek zeiler. Hij nam zelfs 3 keer deel aan de Olympische Spelen.
1: Met de dood

0: Van Harald is zijn zoon Håkon meteen de nieuwe koning. Hij is 53 en nam al taken over van zijn vader toen hij ziek was. Ziekenfondsen kunnen sinds kort bijna alle data van dokters en verpleegkundigen inkijken om mogelijke fraude te melden, dat schrijft de Standaard. Er is een nieuwe wet gekomen na de grote fraudezaak van thuisverpleegkundige Stefanie Sander, die huisbezoeken en behandelingen aangaf die ze niet echt had uitgevoerd en daar mogelijk miljoenen mee verdiende. Het is nu de bedoeling dat de ziekenfondsen het RISIF aan info helpen om fraude op te sporen. Dat is de overheidsdienst die de prestaties van zorgverleners controleert. Maar volgens het Vlaams Artsensyndicaat worden dokters nu bang om verdacht over te komen, zegt voorzitter Jos van Hoof.
1: Op deze manier creëer je toch wel de schrik in het zorgveld om een afwijkend profiel te hebben, omdat we voor de zoveelste keer dan ons gaan moeten verantwoorden. Daar komt nog eens bijkomende administratie bij. Ja, dat vergt weer heel wat van onze kostbare tijd, die we liever gebruiken om onze kerntaak in te vullen, namelijk patiënten kwalitatieve zorg aan te bieden.
0: De zomervakantie was een groot succes voor de Belgische kust. In juli en augustus kwamen meer dan 6 miljoen mensen voor een daguitstap naar zee. Dat is het hoogste aantal sinds de coronaperiode. Het is moeilijk om nog beter te doen dan toen, zegt gedeputeerde in West-Vlaanderen Jurgen van Lerbergen.
2: Record niet gebroken is relatief natuurlijk. Als u weet dat corona was de periode vakantie in eigen land. Niemand mocht naar het buitenland. Nu zijn er op dat vlak geen beperkingen meer. Hè. En om dan gelijke cijfers te boeken, dat is toch wel een uitzonderlijke prestatie.
0: Er waren de voorbije zomervakantie ook 11 miljoen overnachtingen aan de kust. Meer dan de helft van de bezoekers zijn Vlamingen. Iets meer dan een vijfde komt uit Wallonië. Opnieuw kans op intense buien vandaag met onweer en rukwinden. Temperaturen tot 24 graden. Morgen bewolkt met vanaf de namiddag regen of buien en nog 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White op het matje na kritiek op minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Bill White had op zijn sociale media een foto met artificiële intelligentie gepost. Het hoofd van van den Broeke staat op het etiket van een sigaar met de tekst "Schaad elke vorm van levensvreugde." Hij reageerde daarmee op de heisa rond de strengere regels voor alcoholreclame die minister van den Broeke heeft doorgevoerd. Bovenaan staat de vraag wie de grootste loser van België is. Prévot vindt het onaanvaardbaar dat een ambassadeur zich op die manier tegen iemand van de regering keert en vraagt White om verantwoording. De zomervakantie was een groot succes voor de horeca aan de Belgische kust. In juli en augustus kwamen meer dan 6 miljoen mensen voor een daguitstap naar zee. En dat is het hoogste aantal sinds de coronaperiode. Het is moeilijk om beter te doen dan toen, zegt provincieraadslid in West-Vlaanderen Jurgen van Werbergen.
2: Record niet gebroken is relatief natuurlijk. Als u weet dat corona was de periode vakantie in eigen land. Niemand mocht naar het buitenland. Nu zijn er op dat vlak geen beperkingen meer. Hè. En om dan gelijke cijfers te boeken, dat is toch wel een uitzonderlijke prestatie.
1: In Noorwegen zullen alle kerkklokken vanmiddag een uur luiden tussen 12 en 1 als eerbetoon aan koning Harald. Hij is vanmorgen in het ziekenhuis overleden. Harald was 89 en de oudste koning in Europa. Na zijn dood is zijn zoon Håkon meteen de nieuwe koning geworden. Hij is 53 en nam al taken over van zijn vader toen hij ziek was. De Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic zal een staatsbegrafenis krijgen. Dat heeft een Servische minister aangekondigd. Mladic overleed in een ziekenhuis in Den Haag. Hij zat in Nederland een levenslange celstraf uit voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid.

0: een genocide tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 90. Maar een deel van de Servische bevolking in de Balkan ziet hem nog altijd als een oorlogsheld. Opnieuw kans op intense buien vandaag met onweer en rukwinden. We halen tot 24 graden. Morgen is het bewolkt met vanaf de namiddag ook regen of buien en nog 21 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Brusselse procureur heeft uitleg gegeven over de vele schietpartijen in Brussel. Het leven is deze maand bijna 4% duurder dan een jaar geleden. En in Noorwegen is Håkon meteen de nieuwe koning geworden na de dood van zijn vader Harald. De schietpartijen vorige week in Brussel zijn het gevolg van een conflict tussen twee drugsbendes. Dat zegt de Brusselse procureur Julien Moinil. Politie en justitie werken hard om de daders te vinden, zegt Moinil. Maar er zijn veel obstakels. Filip Heijmans.
2: Twee bendes van wie de kopstukken in Marokko zitten, vechten een conflict uit in de straten van Brussel. Alleen de beschieting van het commissariaat in Anderlecht kan nog niet aan die bendes gelinkt worden. Zulk drugsgeweld komt in golven, zegt procureur Moinil. En het is nog niet afgelopen.
3: Est-ce que il y a des risques de nouvelles fusillades? Oui. Et est-ce que il y a des risques pour les citoyens? Oui.
2: Er zijn al 3 verdachten opgepakt en wapens in beslag genomen. En dan is het frustrerend om te merken dat criminelen gewoon voortdoen vanuit de gevangenis.
3: Het is een zeer belangrijk punt, want justitie werkt voor niks.
2: En hetzelfde geldt voor de vele daders die illegaal in ons land zijn.
3: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfvergunning aanhoudt. En dat meer dan 90% door de dienst van vreemdelingenzaken weer wordt vrijgelaten.
2: Een ander probleem zijn de tientallen minderjarigen die vanuit Frankrijk naar hier komen om aanslagen te plegen.
3: Donc on parle de plusieurs dizaines de mineurs français.
2: En die zo goed als strafloos blijven.
1: De inflatie, het cijfer dat aangeeft hoeveel duurder het leven is geworden, is in de maand augustus opgelopen tot bijna 4%. Heel precies gaat het om 3,97%. Is dat nu veel, Nina Verhagen?
4: Ja, toch wel, als je weet dat er in het algemeen naar gestreefd wordt om de inflatie rond de 2% te houden. We zitten eigenlijk al verschillende maanden op een relatief hoog niveau. De voorbije 2 maanden, juni en juli, zaten we rond de 3,5%. Maar in april en mei zaten we al net boven de 4%. Dat heeft alles te maken met hogere energieprijzen sinds het conflict in het Midden-Oosten. Zo is aardgas en benzine of diesel nu 20-30% duurder dan in augustus vorig jaar. Nu een overschrijding van de spilindex, waardoor ook lonen en uitkeringen stijgen. Dat zit er niet meteen in. De spilindex is nog maar pas overschreden in juni. De volgende overschrijding wordt verwacht in januari volgend jaar.
1: Dankjewel, Nina. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost vraagt om verantwoording aan de Amerikaanse ambassadeur Bill White na kritiek op minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Anne van Rentergem van de politieke redactie vertelt wat er gebeurd is.
5: De ambassadeur postte op Instagram een AI-beeld van Van den Broeke op een sigarenetiket.

0: met de tekst, wie is de grootste loser of sukkel van België? En ook, schaadt elke vorm van levensvreugde. Het was een reactie op de strengere regels voor alcoholreclame die de minister heeft doorgevoerd. Maar Prevot noemt het onaanvaardbaar dat een ambassadeur zich op die manier tegen een lid van de regering keert en roept White dus ter verantwoording. Het is trouwens niet de eerste keer dat de minister de ambassadeur op het matje roept. In februari gebeurde dat ook al, nadat de ambassadeur ons land antisemitisch noemde.
1: In Noorwegen luiden op dit moment de kerkklokken als eerbetoon aan koning Harald. Hij is vanmorgen in het ziekenhuis overleden. Harald was 89 en de oudste koning in Europa. Hij is al automatisch opgevolgd door zijn zoon Håkon, die nu meteen verwacht wordt op een bijeenkomst van de regering, zegt onze royalty-journalist Sandra Cardoen.
2: Op die bijeenkomst zal Håkon meteen mededelen dat zijn vader is overleden. Dat is een formaliteit, maar hoort zo volgens het protocol. En hij zal ook meteen zijn naam bekendmaken. Wellicht zal hij regeren onder de naam Håkon de Achtste. Want zijn grootvader was ook een Håkon en die was nummer 7. Daarbij hoort ook een slogan en die zal wellicht alles voor Noorwegen worden. Dat heeft ook zijn vader en zijn grootvader zo beslist.
1: Er komen ook heel veel reacties op de dood van koning Harald van andere Europese koningshuizen. Onze koning Filip schrijft op sociale media dat Harald een koning was die heel dicht bij zijn volk stond en dat velen zijn humor en oprechtheid konden waarderen. De Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic zal een staatsbegrafenis krijgen. Dat heeft een Servische minister aangekondigd. Mladic stierf in Nederland. Hij zat daar een levenslange celstraf uit voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en volkerenmoord tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 90. Een deel van de Servische bevolking in de Balkan ziet Mladic nog altijd als een oorlogsheld. In Nepal is de reddingsoperatie weer opgestart na de enorme overstromingen. Buurland China heeft intussen hulp aangeboden. Er zijn bijna 500 doden volgens officiële cijfers en nog altijd ongeveer 1400 vermisten. Jens Fransen, hoe moet het nu verder?
3: Eerder deze ochtend was de reddingsoperatie opgeschort omdat een hoger gelegen nieuw gevormd meer voor een nieuwe overstroming dreigde te zorgen. Nieuwe meer is gevormd door een dam van puin en stenen. Chinese ingenieurs denken dat de dam het toch zal houden en gaan proberen om dat meer gecontroleerd te laten leeglopen. Dit weekend wordt echter opnieuw regen verwacht in de grensregio, waardoor de druk op die dam groter zal worden. Volgens het Rode Kruis zijn intussen zo'n 90.000 mensen in de regio getroffen door die grote dodelijke modderstroom.
1: Bedankt, Jens. Vanmiddag regen of buien, dat kunnen opnieuw felle buien zijn met onweer, hagel en windstoten. Daarna rustiger vanaf het westen, we halen tot 22 graden. Morgen bewolkt met vanaf de namiddag regen en nog 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit nieuws begon met de Brusselse procureur. De schietpartijen vorige week in Brussel zijn volgens hem het gevolg van een conflict tussen twee drugsbendes. Er wordt in moeilijke omstandigheden hard gewerkt om de daders te vinden, verzekerd de procureur. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De Brusselse procureur heeft uitleg gegeven over de vele schietpartijen in Brussel. Het leven is deze maand bijna 4% duurder dan een jaar geleden. En in Nepal zijn de reddingsoperaties hervat. Er zijn intussen al meer dan 500 doden geteld. De schietpartijen vorige week in Brussel zijn het gevolg van een conflict tussen twee drugsbendes. Dat zegt de Brusselse procureur Julien Moinil. Politie en justitie werken hard om de daders te vinden, zegt Moinil. Maar er zijn veel obstakels. Philippe Heijmans.
2: Twee bendes met kopstukken in Marokko vechten een conflict uit in de straten van Brussel. Alleen de beschieting van het commissariaat in Anderlecht kan nog niet aan die bendes gelinkt worden. Zulk drugsgeweld komt in golven, zegt procureur Moinil. En het is nog niet afgelopen.
3: Est-ce que y a des risques de nouvelles fusillades? Oui. Et est-ce que y a des risques pour les citoyens? Oui.
2: Er zijn al 3 verdachten opgepakt en wapens in beslag genomen. Maar het is frustrerend dat criminelen gewoon voordoen vanuit de gevangenis.
3: Het is een zeer belangrijk punt, want justitie werkt voor niks.
2: En hetzelfde geldt voor de vele daders die illegaal in ons land zijn.
3: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfvergunning aanhoudt. En dat meer dan 90% door de dienst van vreemdelingenzaken weer wordt vrijgelaten.
2: Volgens Moinil komen ook tientallen minderjarigen vanuit Frankrijk om aanslagen te plegen.
3: On parle de plusieurs dizaines de mineurs français.
2: Maar door plaatsgebrek worden ze weer vrijgelaten. Al die problemen kaart Moinil al meer dan een jaar aan. Maar de politiek luistert niet.
3: Absoluut niet. Want ik zie geen reactie, geen concrete hulp.
1: De inflatie is in de maand augustus opgelopen tot bijna 4%. Heel precies is het leven nu 3,97% duurder geworden dan in augustus vorig jaar. Is dat veel, Nina Verhagen?
4: Ja, toch wel, als je weet dat het streefdoel doorgaans is om de inflatie rond de 2% te houden. Eigenlijk zitten we al verschillende maanden op een relatief hoog niveau. In juni en juli zaten we rond de 3,5%. Maar in april en mei zaten we al net boven de 4%. Dat heeft alles te maken met hogere energieprijzen sinds het conflict in het Midden-Oosten. Zo is aardgas en benzine of diesel nu 20% tot zelfs 30% duurder dan in augustus vorig jaar. Nu, een overschrijding van de spilindex, waardoor ook overheidslonen en uitkeringen stijgen, dat zit er niet meteen in. De spilindex is nog maar pas overschreden in juni. De volgende overschrijding wordt verwacht in januari volgend jaar.
1: Dankjewel, Nina. Intussen heeft de nieuwe staatsbon na 2 dagen bijna 346 miljoen euro opgebracht. Mensen kunnen sinds woensdag inschrijven. Een lening aan de overheid op 1 jaar tijd. Het populairste product levert een rente op van netto 1,93%. Ongeveer 2/3 van de mensen stort het geld rechtstreeks bij de overheid, bij de dienst Grootboeken. 1/3 regelt de overschrijving via de bank. Overigens verhogen verschillende banken nu ook tijdelijk hun eigen rente op termijnrekeningen om te vermijden dat ze te veel spaargeld verliezen aan de staatsbon. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White op het matje na een nieuwe uithaal naar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Anne van Rentergem van de politieke redactie, wat is er gebeurd?
5: Wel, de ambassadeur postte op Instagram een AI-beeld van Van den Broeke op een

0: sigarenetiket met de tekst Wie is de grootste loser of sukkel van België? En ook schaadt elke vorm van levensvreugde. Het was een reactie op de strengere regels voor alcoholreclame die de minister heeft doorgevoerd. Maar Prevot noemt het onaanvaardbaar dat een ambassadeur zich op die manier tegen een lid van de regering keert en roept White dus ter verantwoording. Het is trouwens niet de eerste keer dat de minister de ambassadeur op het matje roept. In februari gebeurde dat ook al, nadat de ambassadeur ons land antisemitisch noemde.
1: Dankjewel, Anne. Het aantal doden na de grote overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet blijft stijgen. Er zijn nu al 538 doden geteld in Nepal. In Tibet staat de dodental op 5. Pauline Lambert, hoe staat het er nu voor?
2: De reddingsoperaties zijn hervat. Die waren even stopgezet omdat nieuwe overstromingen dreigen, doordat een nieuw, hoger gelegen meer was aan het overlopen. Dat nieuwe meer is ontstaan door puin en rotsblokken van de vorige instorting die de rivier blokkeren. Maar ondanks het risico zijn volgens Chinese staatsmedia nu toch de eerste reddingswerkers tot in het hart van het getroffen gebied geraakt aan de grensovergang tussen Nepal en Tibet. De Belgische arts Jente Peters is in de hoofdstad van Nepal. Ze helpt daarbij de hulpverlening.
3: Men krijgt slachtoffers ontzettend moeilijk naar hier. Het is ook gevaarlijk voor de reddingswerkers zelf om zich nog ter plaatse te begeven. Dus we weten eigenlijk dat we enkel het topje van de ijsberg zien in het ziekenhuis.
2: Er zijn ook nog altijd zo'n 1400 mensen vermist. Daarbij zijn ook honderden internationale toeristen, onder wie ook 3 Belgische vrouwen. Dat is bevestigd aan onze redactie.
1: Dankjewel, Pauline. In Noorwegen heeft de nieuwe koning de naam Håkon de 8e gekozen. De opvolger en zoon van de overleden koning Harald heeft dat meegedeeld aan de regering. Hij behoudt ook het motto van zijn vader, alles voor Noorwegen, als eerbetoon. Koning Harald overleed vanmorgen in het ziekenhuis. Hij was 89 en de oudste koning in Europa. Er begint nu een periode van nationale rouw in Noorwegen, tot aan de begrafenis, wellicht over 2 weken. Vanmiddag regen of buien en dat kunnen opnieuw felle buien zijn met onweer, hagel en windstoten. Daarna rustiger vanaf het westen. We halen tot 22 graden. Morgen bewolkt met vanaf de middag regen en nog 21 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Vooraan in dit bulletin de uitleg van de Brusselse procureur Moinil over de schietpartijen vorige week in Brussel. Die zijn volgens de procureur het gevolg van een conflict tussen 2 drugsbendes. Er wordt in moeilijke omstandigheden hard gewerkt om de daders te vinden, verzekert Moinil. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. Radio.

0: Radio 1 Classics live. Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De schietpartijen van vorige week in Brussel zijn het gevolg van een conflict tussen twee drugsbendes. Dat zegt de Brusselse procureur Julien Moinil. Volgens hem zitten de kopstukken van die bendes in Marokko, van waaruit ze het geweld aansturen. Alleen de schietpartij tegen een politiecommissariaat in Anderlecht kon nog niet aan de bendes worden gelinkt. Volgens de Brusselse procureur zijn er al verschillende daders opgepakt en wapens afgenomen. Justitie en politie werken hard, zegt de procureur. Maar het is frustrerend dat drugsdealers zonder papieren vaak onbestraft blijven.
3: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfsvergunning aanhoudt en dat meer dan 90% door de DVZ, Dienst van Vreemdelingenzaken, weer wordt vrijgelaten.
2: Op de Wetstraat 16 start intussen ook een veiligheidsoverleg na de Brusselse schietpartijen. Het gaat om experts van verschillende kabinetten die samenkomen, niet de ministers. Er wordt onder meer bekeken of het nodig is om de Nationale Veiligheidsraad te laten samenkomen. De inflatie is in de maand augustus opgelopen tot bijna 4%. Heel precies is het leven nu 3,97% duurder geworden dan in augustus vorig jaar. De inflatie is al verschillende maanden op rij vrij hoog. In juni en juli zaten we rond de 3,5%, maar in april en mei zaten we al net boven de 4%. Dat heeft veel te maken met hogere energieprijzen sinds het conflict in het Midden-Oosten. Zo zijn aardgas en benzine of diesel nu 20-30% duurder dan in augustus vorig jaar. Al meer dan 3 uur staat een trein stil door technische problemen, net over de grens in Frankrijk. Zo'n 150 passagiers wachten nu op een oplossing. Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: Het is eigenlijk sinds 10:30 vanochtend dat een trein die onderweg was van Doornik richting Lille-Vlaanderen, dat die is komen stil te staan door een probleem met de locomotief. En dat eigenlijk net over de grens in Frankrijk. Dus het is ook aan de Franse spoorwegen om daar ter plaatse te gaan. Dat is ook zo volgens de afspraken die met hen daarover zijn gemaakt. Dus ze hebben intussen ook beslist om een andere trein ter plekke te sturen om die reizigers daar te kunnen evacueren.
2: En in het voetbal kennen Anderlecht en Union hun 8 tegenstanders in de competitiefase van de Europa League. Anderlecht speelt onder andere tegen de Franse topclubs Olympique Lyon en Marseille. Ook Union speelt tegen Lyon en het Turkse Beşiktaş. In de Conference League speelt AA Gent onder meer tegen Braga uit Portugal en Rode Stel Belgrado uit Servië. Sint-Truiden speelt onder andere tegen de Nederlandse topclub Ajax en Midtjylland uit Denemarken. De volledige loting vind je op sportza.be. Vanmiddag regen of buien, dat kunnen opnieuw felle buien zijn met onweer, hagel en windstoten. Daarna rustiger vanaf het westen. We halen tot 22 graden. Morgen bewolkt met vanaf de namiddag regen en nog 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Radio 1 Classics live.
1: En zo een vloedgolf creëerde in de rivieren stroomafwaarts. Chinese autoriteiten hebben nog maar 5 doden gemeld in Tibet. De reddingsoperaties gaan door, maar er is ook een risico op nieuwe overstromingen. Intussen meldt Europees commissaris Labib dat de Europese Unie 2 miljoen euro vrijmaakt voor de slachtoffers van de ramp. De zowat 150 passagiers die sinds 10 uur vanochtend vastzaten op een trein door technische problemen net over de grens in Frankrijk, zijn weer vertrokken richting hun bestemming. De Franse spoorwegen regelden een vervangtrein. Milan Holvoet zat op de vastgelopen trein die vertrokken was in Doornik en zegt dat de hinder al bij al meeviel.
2: De trein is net vertrokken richting Tourcoing. Het was een heel vervelende situatie. Gelukkig is alles al bij ons vrij vlot verlopen en kunnen we nu onze rit verder zetten. Er zijn enkele mensen die wat onwel werden van de warmte en van het feit dat ze niet echt voorzien waren op eten en drinken. Maar al bij al viel het gelukkig nog mee.
1: Minister van Justitie Verlinde zegt dat ze er wel degelijk voor zorgt dat zware criminelen hun werk niet kunnen voortzetten vanuit de gevangenis. De procureur van Brussel vroeg vanmiddag opnieuw dat er stoorzenders zouden komen in gevangenissen, zodat criminelen niet langer opdrachten kunnen geven vanuit de cel. Minister Verlinde zegt dat er kort voor de zomer een voorstel van haar is goedgekeurd, waardoor er gespecialiseerde gevangenisafdelingen kunnen komen voor gevaarlijke criminelen met een strenger veiligheidsregime. Er zijn nu ook meer controllers en er wordt meer informatie uitgewisseld, zegt de minister. In Puurs Sint-Amans in de provincie Antwerpen is een man van 40 ontvoerd. De man werd vorige week maandag met zijn auto klemgereden door 3 gemaskerde mannen die zeiden dat ze van de politie waren. Ze konden de man in de koffer van hun auto sleuren en wegrijden. Getuigen belden de politie en die ontdekte dat de auto naar Charleroi was gereden. Daar konden ze de man 5 dagen later bevrijden. 3 verdachten zijn aangehouden, 2 Albanese en een Belg. De politie onderzoekt nu of het om een afrekening in het drugsmilieu gaat. Vanaf september moet iedereen die met een elektrische step rijdt die meer dan 20 km per uur haalt, verplicht een helm dragen. Dat heeft de federale overheidsdienst Mobiliteit meegedeeld. Dat mag een bromfietshelm zijn of een fietshelm die de slapen en de achterkant van het hoofd beschermt. Vanmiddag regen of buien en dat kunnen opnieuw felle buien zijn met onweer, hagel en windstoten. Daarna rustiger vanaf het westen, we halen tot 22 graden. Morgen bewolkt met vanaf de namiddag regen en nog 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Ons land onderzoekt of een Nederlandse massadonor ook in ons land kinderen heeft verwekt. Een Nederlander van 43 verwekte in

0: zijn 175 studenten uit Nederland ziek geworden op een kamp. De studenten van een hogeschool uit Breda waren daar om met elkaar kennis te maken. Vermoedelijk zijn ze het slachtoffer geworden van een voedselvergiftiging. Omdat alle maaltijden geleverd werden door foodtrucks uit Nederland, is het onderzoek naar de oorzaak in handen van de Nederlandse gezondheidsdiensten. De trein die sinds vanochtend 10 uur stilstond door technische problemen net over de grens in Frankrijk is intussen aangekomen in Mouscron. De 150 passagiers zaten bijna 5 uur lang vast. Op vraag van de Franse spoorwegen heeft een NMBS-trein voor de oplossing gezorgd. Dimitri Temmerman van de NMBS.
1: Het was een trein van NMBS die ter plekke is gegaan om die trein daar te gaan depaneren. Dat is gebeurd op vraag van en dus ook met toestemming van de Franse spoorwegen. En dat was ook noodzakelijk omdat die trein stilstond op Frans grondgebied. En volgens de afspraken is het dan aan hen om te beslissen wat er moet gebeuren om daar zo snel mogelijk voor een oplossing te zorgen. Nu, dat heeft voor alle duidelijkheid te lang geduurd. Dus we gaan ook samen met hen, met die Franse spoorwegen, samenzetten om te bekijken hoe dit in de toekomst toch beter kan worden aangepakt.
0: In Nepal staat de dodentol na de zware overstromingen in het grensgebied met Tibet op 553. De Chinese autoriteiten hebben nog maar 5 doden gemeld in Tibet. De overstromingen werden veroorzaakt doordat een deel van een gletsjer instortte en zo een vloedgolf creëerde in de rivieren stroomafwaarts. De reddingsoperaties gaan door, maar er is ook een risico op nieuwe overstromingen. Vanmiddag regen of buien, dat kunnen opnieuw felle buien zijn met onweer, hagel en windstoten. Daarna rustiger vanaf het westen, we halen tot 22 graden. Morgen bewolkt met vanaf de namiddag regen en nog 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.

Vol vrouwen en matrozen, vergeet hoe we noemen en al de rest. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de staat mocht mijn ziel amoureus.

en genereus. Laat ons dan samen de wereld verteren met klinkende glazen vol Franse wijn. Zingt mij met de mensen dat hebben ze geren. En laat deze nachten nooit een einde zijn. Ik

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Na een nieuw donorschandaal in Nederland onderzoekt het FAGG de activiteiten van de man in ons land. En in Nepal loopt de dodentol na de zware overstromingen op tot bijna 600. Ons land onderzoekt of een Nederlandse massadonor ook in ons land kinderen heeft verwekt. Een Nederlander van 43 verwekte in eigen land als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen. Hij deed dat via verschillende fertiliteitsklinieken en zou ook online contact gezocht hebben met vrouwen die een kind willen. De man zou zelf gezegd hebben dat hij ook in ons land kinderen heeft. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft daar voorlopig geen weet van, maar onderzoekt de zaak. Dit soort online bedrog is wel moeilijk te voorkomen, zegt Anne Eekhout van het agentschap.
2: Op basis van wat we nu weten, lijkt dat te gaan om een vorm van opzettelijke fraude. Deze persoon werkte via online platformen en andere niet officieel.

0: Radio 1 Classics live.
1: Dag met zijn auto klemgereden door drie gemaskerde mannen die zeiden dat ze van de politie waren. Ze konden de man in de koffer van hun auto sleuren en wegrijden, zegt Cato Belmans van het parket van Antwerpen.
2: Toen is er op de Opuurse weg in Puur Sint-Amans een 40-jarige man overmeesterd en meegenomen door drie gemaskerde personen. Uit het gevoerde onderzoek bleek al snel dat de mannen hem zouden meegenomen hebben naar Charleroi. En dan is er de volgende dagen zeer doorgedreven onderzoek gevoerd. Het slachtoffer is dus na enkele dagen in veiligheid gebracht kunnen worden en hij verkeerde gezien de omstandigheden in goede gezondheid.
1: Drie verdachten zijn aangehouden, twee Albanezen en een Belg. De politie onderzoekt of het om een afrekening in het drugsmilieu gaat. Er zijn al bijna 600 doden geteld in Nepal en Tibet na de grote overstromingen daar. Een stuk van een gletsjer brak af en veroorzaakte zo een enorme vloedgolf in de rivier stroomafwaarts. Pauline Lambert, wat is de stand van zaken?
3: Ja, dat het aantal doden blijft stijgen, maar Nepal heeft nu ook het aantal vermisten bijgesteld naar bijna 2000. Daar zijn ook drie Belgische vrouwen bij. Het Internationale Rode Kruis schat dat er meer dan 90.000 mensen getroffen zijn door de ramp en hulp nodig hebben. Ursula von der Leyen heeft gezegd dat de Europese Unie 2 miljoen euro vrijmaakt voor Nepal en ook andere landen bieden financiële hulp. Nepal zelf zegt ondertussen dat het op dit moment geen hulp nodig heeft van internationale teams om te helpen bij de reddingsacties, ook al hebben veel landen dat wel aangeboden. Misschien een klein beetje goed nieuws ook. Chinese autoriteiten hebben gemeld dat het waterpeil van een nieuw ontstaan meer in de bergen is gezakt. Dat meer was er gekomen omdat er een dam was ontstaan door puin van de gletsjerinstorting. Er is nog altijd wel een risico dat die dam breekt en dat er zo een nieuwe overstroming zal veroorzaakt worden.
1: Dankjewel, Pauline. Voor het Koninklijk Paleis in Oslo in Noorwegen zijn honderden mensen bijeengekomen om te treuren over de dood van koning Harald. Die is vanmorgen overleden. Hij was heel populair. Correspondent Aart de Zitter in Oslo, hoe is de sfeer daar?
4: Ik sta aan het Koninklijk Paleis en wat mij opvalt is dat het ontzettend druk is. Over het algemeen ken je Oslo als een groot dorp, eigenlijk een rustig groot dorp. Vandaag is het een stad chockvol mensen, mensen in rouw en mensen in diepe rouw en mensen in gemeende, oprechte diepe rouw. Want Harald was een uitermate populaire koning en dat merk je. Ik praatte met een aantal mensen die hier bloemen kwamen brengen en die zeiden eigenlijk allemaal hetzelfde van. Hij was een man die heel dicht bij het volk stond, die opkwam voor minderheden, voor iedereen, heel sociaal was, heel grappig ook, had een bijzonder goed gevoel voor humor. Dus die band met zijn volk was dermate sterk dat het niet onbegrijpelijk is dat de mensen vandaag ook bijzonder droevig zijn.
1: Dankjewel, Aart de Zitter. Straks om 6:30 wordt de kist met het stoffelijk overschot van koning Harald van het ziekenhuis waar hij overleed naar het Koninklijk Paleis gereden. En er komt geen nieuwe editie van De Kastaars. Dat hebben televisiezenders VTM, VRT en Play gezamenlijk beslist. De Kastaars waren prijzen die 4 jaar lang in een gezamenlijke televisieshow werden uitgereikt aan programma's en aan radio, podcast en tv-makers. De drie omroepen zeggen dat ze het geld en het personeel dat ze gebruikten voor de show nu willen investeren in eigen nieuwe programma's en talenten. Vanavond nog enkele buien in het oosten, daarna overwegend droog. Morgen wisselend bewolkt en overwegend droog, met in de namiddag opnieuw regen of buien vanuit het westen. Tegen de avond kans op donder, maxima tussen 18 en 22 graden. Zondag min of meer hetzelfde weer, maxima dan tot 23 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Een nieuw donorschandaal in Nederland met mogelijk ook gevolgen in ons land. Dat was onze opener. Een Nederlandse 40er verwekte in eigen land als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen. Ons land onderzoekt nu of hij ook bij ons actief was. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Na een nieuw donorschandaal in Nederland onderzoekt het FAGG de activiteiten van de man in ons land. En in Nepal zijn nu al bijna 600 doden geteld na de zware overstromingen daar. Ons land onderzoekt of een Nederlandse massadonor ook in ons land kinderen heeft verwekt. Een Nederlander van 43 verwekte in eigen land als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen. Hij deed dat via verschillende fertiliteitsklinieken en zou ook online contact gezocht hebben met vrouwen die een kind willen. De man zelf zou gezegd hebben dat hij ook in ons land kinderen heeft. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft daar voorlopig geen weet van, maar onderzoekt de zaak. Dit soort online bedrog is wel moeilijk te voorkomen, zegt Anne Eekhout van het agentschap.
2: Op basis van wat we nu weten, lijkt dat te gaan om een vorm van opzettelijke fraude. Deze persoon werkte via online platformen en andere niet-officiële circuits. En dat soort situaties die zijn bijzonder moeilijk te voorkomen, want dat is bewust buiten de officiële en geregionele kanalen werken.
1: In Puurs-Sint-Amans in de provincie Antwerpen is een man van 40 ontvoerd en enkele dagen gegijzeld gehouden. De man werd vorige week maandag met zijn auto klemgereden door 3 gemaskerde mannen die zeiden dat ze van de politie waren. Ze konden de man in de koffer van hun auto sleuren en wegrijden, zegt Cato Belmans van het parket van Antwerpen.
3: Toen is er op de Oppuurseweg in Puurs-Sint-Amans een 40-jarige man overmeesterd en meegenomen door 3 gemaskerde personen.

0: Radio 1 Classics live.
1: Hij is een Belgische Nepalees en hij is in het getroffen gebied. Hij heeft daar schokkende dingen gezien, zegt hij.
2: Persoonlijk spolen die overal verspreiden liggen mensen die naar hun familie zochten. Het raakte mee diep.
1: De Europese Unie maakt 2 miljoen euro vrij voor Nepal en ook andere landen bieden financiële hulp. Veel landen hebben ook hulp aangeboden bij de reddingsacties, maar Nepal zegt dat het die niet nodig heeft. Correspondente Davy Boerema kan dat ter plaatse vaststellen.
3: Toen ik hier in 2015 was tijdens de aardbeving, kwamen er zoveel buitenlandse reddingsteams binnen dat de Nepalese overheid hun handen vol had aan het managen van die reddingsteams. Dan kan je ook wel een beetje inleven dat ze nu denken van ja, wij willen eigenlijk gewoon zelf ons compleet richten op het zoeken van onze eigen bevolking.
1: Ondertussen bestaat er ook nog altijd een risico op nieuwe overstromingen.
4: Over een half uurtje vertrekt in Oslo in Noorwegen de kist met het stoffelijk overschot van koning Harald. Van het ziekenhuis waar hij vanmorgen overleden is naar het koninklijk paleis. Daar is het al de hele dag een komen en gaan van Noren die bloemen komen leggen en hun rouw betuigen. De Noren zijn oprecht bedroefd, getuigt correspondent Aart de Zitter vanuit Oslo.
5: Wat mij opvalt is dat het ontzettend druk is. Over het algemeen ken je Oslo als een groot dorp. Vandaag is het een stad chockvol mensen. Mensen in rouw en mensen in diepe rouw. Een aantal mensen die ik vragen wou stellen, konden gewoon niet. Ze knikten nee en ze draaiden zich af. En ik zag gewoon dat ze tranen in de ogen hadden.
4: Koning Harald was zeer populair en wordt nu opgevolgd door zijn zoon Haakon. Maar ook in hem hebben de Noren alle vertrouwen, zegt correspondent Aart de Zitter.
5: Ik heb een aantal mensen gevraagd van wat verwachten jullie van Haakon de Achtste, want zo heet hij nu. En eigenlijk zeggen ze allemaal hetzelfde ook weer. Wij denken dat hij het even goed zal doen. Het zijn grote schoenen waar Haakon moet instappen, maar hij gaat dat allicht goed doen. En hij heeft ook een beetje dezelfde stijl, hij heeft ook humor. Hij staat ook graag dicht bij het volk. Dus de mensen die rondlopen denken dat hij het ongeveer even goed zal doen als zijn vader.
4: Er komt geen nieuwe editie van De Kastaars. Dat hebben televisiezenders VTM, VRT en Play gezamenlijk beslist. De Kastaars waren prijzen die 4 jaar lang in een gezamenlijke tv-show werden uitgereikt aan programma's en aan radio, podcast en televisiemakers. De 3 omroepen zeggen dat ze het geld en het personeel dat ze gebruikten voor de show nu willen investeren in eigen nieuwe programma's en talenten. In de Ronde van Spanje heeft Wout van Aert in de 7e rit naast een zege gegrepen op een aankomst bergop. Van Aert, die mee in de vlucht zat, werd 3e en veroverde zo de groene trui. De overwinning was voor de Noor Andreas Leknessund. Tadej Pogacar behoudt zijn leiderstrui. Vanavond geleidelijk droog, morgen wisselend bewolkt en overwegend droog met in de namiddag opnieuw regen of buien vanuit het westen. Tegen de avond kans op een donderslag, maxima morgen tussen 18 en 22 graden. Zondag min of meer hetzelfde weer, maxima dan tot 23 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. We begonnen dit nieuws met een nieuw donorschandaal in Nederland dat mogelijk ook gevolgen kan hebben in ons land. Een Nederlandse 40er verwekte in eigen land als sperma donor doelbewust meer dan 100 kinderen. Ons land onderzoekt nu of hij ook hier actief was. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1. Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Ook minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin zegt dat er al veel extra mensen en middelen worden ingezet voor de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. Vanmiddag had de Brusselse procureur Moinil gezegd dat hij weinig politieke steun en hulp kreeg om drugscriminelen aan te pakken. De federale gerechtelijke politie in Brussel heeft bijvoorbeeld nog altijd tientallen mensen tekort. Maar een deel daarvan is wel al aangeworven, zegt minister Cantin.
1: We hebben de FGP Brussel al met 77 mensen versterkt. Er zijn vele mensen die gearresteerd worden. Ze zijn gearresteerd door de FGP en door de administratieve politie. Dus is het genoeg? Nee. Maar om te zeggen dat we leveren geen inspanningen, dat is ook niet waar.
0: Eerder reageerde ook al minister van Justitie Verlinde op de uitspraken van Moinil. Volgens haar zijn er nu al meer controles op zware criminelen in de gevangenis en zal er ook werk gemaakt worden van gespecialiseerde gevangenisafdelingen voor gevaarlijke criminelen met een strenger veiligheidsregime. In Knokke-Heist zijn de strandbaarconcessies voor de komende 9 jaar bekendgemaakt. Dat zijn de vergunningen om zo'n baar te mogen uitbaten. Over die toewijzing was de voorbije maanden veel te doen in de kustgemeente. Er waren 36 kandidaten en er zijn uiteindelijk 25 concessies toegekend voor 24 baars en 1 kinderpark. 1 concessie staat nog open. 6 uitbaters die de voorbije jaren een baar hadden, verliezen hun vergunning. Ook ondernemer Mark Koeken haalde een vergunning binnen als financiële partner van 2 jonge ondernemers. Maar volgens schepen Bert de Brabanderen van Knokke-Heist was de kapitaalkracht voor de jury niet het belangrijkste argument.
2: Het geld was in dit geval absoluut niet doorslaggevend. We hebben heel erg bewust gekozen om maar 20% van de punten te laten doorwegen op het vlak van het bod per vierkante meter. Dus 80% van de punten stond op criteria zoals kwaliteit, team, toekomstvisie. Dat zijn ook heel belangrijke thema's.
0: In Zwitserland is er nog een bijkomende verdachte in het onderzoek naar de dodelijke brand in het skioord Crans-Montana. Het gaat om een voormalig gemeenteraadslid dat verantwoordelijk was voor bouwzaken. Ze is vandaag verhoord bij de brand tijdens de voorbije oudejaar.

0: Radio 1 Classics live.
1: Weer maxima dan tot 23 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8 uur. Een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones namen daaraan deel, samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen ook militairen deel aan de controleactie. Dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Franke.
2: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiediensten, binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
1: In Zwijndrecht heeft chemiebedrijf 3M een permanente dam aangelegd om te voorkomen dat vervuild water de Schelde instroomt. Om de vervuiling tegen te houden lag er rond 3M al een tijdelijke dam. Maar omdat die niet al het vervuilde water tegenhield, is de dam nu verstevigd. Voor het milieu is de maatregel een goede zaak, maar inwoners willen vooral weten wanneer en hoe 3M de vervuilde grond in hun tuin zal weghalen. Dat zegt Geert Lenses, advocaat van burgercollectief Darkwater 3M.
3: Vanuit het standpunt van die bewoners lijkt dat allemaal een druppel op een hete plaat en gaat dat allemaal veel te traag. Dat is eigenlijk de boodschap die wij horen aan hun kant. We zijn ondertussen 5 jaar verder. Het blijven allemaal mooie woorden en beloftes. De sanering had volgens die beloftes al jaren moeten gestart zijn. En zij stellen alleen maar vast, we zijn nu eind augustus 2026, er is nog geen morzelgrond gesaneerd.
1: Er loopt ook nog altijd een proces tegen 3M. Dat proces hervat eind november. Bij een poging om het kanaal over te zwemmen is een man om het leven gekomen. 3 anderen raakten gewond. Dat heeft het parket van Boulogne-sur-Mer in Frankrijk bekendgemaakt. De Franse politie vond de slachtoffers tijdens een reddingsoperatie op volle zee. Daarbij zijn 52 mensen gered. Ze zijn afkomstig uit Somalië, Afghanistan en Sri Lanka. 40 anderen die in een rubberboot oversteek waagden, hebben hun tocht naar het Verenigd Koninkrijk voortgezet. Met dit nieuwe dodelijke slachtoffer zijn er dit jaar al minstens 16 mensen omgekomen bij pogingen om het kanaal over te steken. Sport dan. Op het WK roeien in Amsterdam hebben de Belgen Aaron Andries en Thibaut Vivay brons veroverd in de dubbel 2. In die discipline roeien per boot 2 roeiers, elk met 2 roeiriemen. Het duo werkt nog maar sinds dit seizoen samen. Bij Vivay dringt de overwinning nog niet helemaal door.
4: Ik moet nog eventjes allemaal verwerken. Maar de eerste reacties zijn vooral opluchting. En ja, enorm trots op wat we gedaan hebben de afgelopen maand op zo'n korte tijd.
1: Het goud in de dubbel 2 bij de mannen was voor Nederland, het zilver voor Servië. Er kan nog een bui vallen vanavond. Geleidelijk wordt het droog. Vannacht alleen in het noorden kans op wat regen. Het blijft minstens 12 graden. Morgen wisselend bewolkt met in de namiddag opnieuw regen of buien vanuit het westen. Temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 9 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones namen daaraan deel, samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen ook militairen deel aan de controleactie. Dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Francke.
2: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiediensten, binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
1: In het Zwitserse kanton Zürich zijn volgens de politie 40 mensen gewond geraakt door hagel. De meeste daarvan zijn kinderen. Enkele gewonden zijn voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Een storm met rukwinden en hevige hagel trof vanmorgen het westen en noordwesten van Zwitserland. Treinverkeer werd onderbroken en hoogspanningsmasten gingen tegen de vlakte. 1 vrouw raakte zwaar gewond door een omvallende boom. Nog in Zwitserland is er een bijkomende verdachte in het onderzoek naar de dodelijke brand in het skioord Grand-Montana. Het gaat om een voormalig gemeenteraadslid dat verantwoordelijk was voor bouwzaken. Ze is vandaag verhoord. Bij de brand in de voorbije oudejaarsnacht vielen 41 doden en 115 gewonden. Er zijn nu 17 verdachten. Ze worden allemaal beschuldigd van doodslag, lichamelijk letsel en brandstichting door nalatigheid. Op het WK roeien in Amsterdam hebben de Belgen Aaron Andries en Thibaut Vivay brons veroverd in de dubbel 2. In die discipline roeien per boot 2 roeiers, elk met 2 roeiriemen. Aaron Andries beschrijft het gevoel in de laatste fase voor de finish.
3: Aan de 1250, 1500 kijken we naast ons en voelen we inderdaad dat we zo voor die top 3 aan het vechten zijn. En dan is het inderdaad alles open. Wat dat je voelt aan je benen, je armen, je lichaam, maakt niet uit. Gedroomd en je wilt dat binnenpakken. En aan de meet was het gelukt.
1: Het goud in de dubbel 2 bij de mannen was voor Nederland, het zilver voor Servië. Op het WK hockey zijn de Red Lions, onze nationale mannenploeg, 7e geworden. Ze wonnen hun wedstrijd om de 7e plaats van India. Na de reguliere speeltijd in Waver stond het 3-3, maar de Belgen wonnen nadien de shootouts. Morgen spelen de Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, voor brons tegen Australië. Die match start om 1 uur 's middags. En in de hoogste voetbalklasse neemt Racing Genk het op dit moment op tegen SK Beveren. Na zo'n kwartier spelen staat Genk 1-0 voor. Er is vanavond nog kans op wat regen in het oosten van het land. In de nacht mogelijk een bui in het noorden. Morgen dan een wisselend bewolkte dag met vooral in de namiddag opnieuw kans op regen. 22 graden is de maximum temperatuur. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 10:00, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In de Noorse hoofdstad Oslo is de kist met het lichaam van de overleden koning Harald overgebracht naar het Koninklijk Paleis. Koning Harald, de oudste regerende koning van Europa, overleed vanmorgen in het ziekenhuis van Oslo. Stijn Verkruijsen.
2: Iets voor 7 wordt het lichaam van koning Harald overgebracht naar het Koninklijk Paleis. De kist in de lijkwagen is mooi verlicht, zodat de vele duizenden Noren langs de kant van de weg hun koning een laatste groet kunnen brengen. Rij en dik staan ze in stilte te kijken en dat in de gietende regen. Velen zijn zichtbaar aangedaan.
3: I personally will say he was everything for us. So he was like a grandfather that I never had.
2: Harald was als een grootvader, een verbindende figuur die veel respect kreeg bij jong en oud. Het plein voor het paleis staat helemaal vol met mensen die bloemen komen leggen of een kaars aansteken. Tot laat op de avond.
1: In Zwijndrecht heeft chemiebedrijf 3M een permanente dam aangelegd om te voorkomen dat vervuild water de Schelde instroomt. Er lag rond 3M al een tijdelijke dam tegen de vervuiling, maar omdat die niet al het vervuilde water tegenhield, is de dam nu verstevigd. Voor het milieu is de maatregel een goede zaak, maar de omwonenden willen vooral weten wanneer en hoe 3M de vervuilde grond in hun tuin zal weghalen. Dat zegt Geert Lensens, advocaat van burgercollectief Darkwater 3M.
4: Vanuit het standpunt van die bewoners lijkt dat allemaal een druppel op een hete plaat en gaat dat allemaal veel te traag. Dat is eigenlijk de boodschap die wij horen aan hun kant. We zijn ondertussen 5 jaar verder. Het blijven allemaal mooie woorden en beloftes. De sanering had volgens die beloftes al jaren moeten gestart zijn. En zij stellen alleen maar vast, we zijn nu eind augustus 2026, er is nog geen morzelgrond gesaneerd.
1: Er loopt ook nog altijd een proces tegen 3M. Dat proces hervat eind november. In de hoogste voetbalklasse ontvangt Racing Genk op dit moment SK Beveren. Peter van den Bemt, nog zo'n half uur te spelen daar. Wat is de stand?
5: De wedstrijd is eigenlijk al gespeeld. Bij de rust leiden Racing Genk nu nog altijd na 12,5 minuten in de tweede helft met 3-0. Geholpen door een vroege penalty goal van Durosini. Makkelijk gefloten na contact tussen Elouadi en Slegers. En nadien Beveren dat best goed begonnen was aan de wedstrijd met goed voetbal. Niet bij macht om Racing Genk in verlegenheid te brengen. De 2-0 van Ito kwam er na balverlies van Christian Bruls. En net op slag van rust nog een derde doelpunt. Kongolo na een fraaie aanval van de thuisploeg. En later zelfs nog een bal tegen de paal. En de rebound van de lijn geveegd, dus 3-0 bij de rust was niet eens overdreven. De rest, de tweede helft, is een gezondheidswandeling. Racing Genk na de teleurstelling van vorige week op de Bolzuil op weg naar winst tegen Beveren 3-0.
1: Dankjewel, Peter. Op het WK roeien in Amsterdam hebben de Belgen Aaron Andries en Thibaut Vivij brons veroverd in de dubbel 2. In die discipline roeien per boot 2 roeiers, elk met 2 roeiriemen. Bij Vivij drong de eerste minuten de overwinning nog niet helemaal door.
6: Ik moet nog eventjes allemaal verwerken. Maar de eerste reacties zijn vooral opluchting. En ja, enorm trots op wat we gedaan hebben de afgelopen maand op zo'n korte tijd.
1: Het goud in de dubbel 2 bij de mannen was voor Nederland, het zilver voor Servië. Nog kans op een bui in het oosten vanavond en vannacht kan het regenen in het noorden van het land. Het blijft minstens 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, vooral na de middag is er opnieuw kans op regen bij maximaal 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In de Noorse hoofdstad Oslo is de kist met het lichaam van de overleden koning Harald overgebracht naar het Koninklijk Paleis. Koning Harald, de oudste regerende koning van Europa, overleed vanmorgen in het ziekenhuis van Oslo. Stijn Verkruijsen.
2: Iets voor 7 wordt het lichaam van koning Harald overgebracht naar het Koninklijk Paleis. De kist in de lijkwagen is mooi verlicht, zodat de vele duizenden Noren langs de kant van de weg hun koning een laatste groet kunnen brengen. Rij en dik staan ze in stilte te kijken en dat in de gietende regen. Velen zijn zichtbaar aangedaan.
3: I personally will say he was everything for us. So he was like a grandfather that I never had.
2: Harald was als een grootvader, een verbindende figuur die veel respect kreeg bij jong en oud. Het plein voor het paleis staat helemaal vol met mensen die bloemen komen leggen of een kaars aansteken. Tot laat op de avond.
1: Defensie-minister Theo Franke denkt niet dat de Russische president Poetin een aanval overweegt op een NAVO-land, zoals bijvoorbeeld Finland of een van de Baltische staten. Maar Franke zegt wel dat heel de NAVO, en dus ook ons land, op de hoede moet zijn voor de dreiging uit Rusland. Dat blijft het veiligheidsgevoel bij ons uitdagen en in het geheim acties onderneemt. Dat zei hij in Ter Zake.
4: Op dit moment denk ik niet dat er een grote aanval op NAVO-grondgebied zelf zal zijn. Het zal zijn met permanent het testen van onze defensieve capaciteiten. Kijken hoe dat we reageren op allerhande dingen. En daarnaast via die geheime diensten, agenten, zogenaamde wegwerpagenten, inschakelen om alle mogelijke geheime operaties uit te voeren die ons raken in ons veiligheidshart.
1: De Spaanse regering vraagt hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. Spanje wil onder meer 10 extra medewerkers van Frontex om te helpen bij het controleren van migranten. Vorige maand bestormden meer dan 70.000 migranten Ceuta vanuit Marokko. Duizenden daarvan zijn nog altijd aanwezig in de exclave die Spaans grondgebied is. In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen. Genk won thuis met 4-0 van SK Beveren. Het verslag is van Peter van den Bent.
5: 1 week na de grote teleurstelling op de Bosuil volgde nu een deugdoende en uiteindelijk ook makkelijke overwinning tegen een middelmatig Beveren. De bezoekers begonnen nog best aardig, maar werden al snel gecounterd door een makkelijke penalty omgezet door Durosinmi, 1-0 na 7 minuten. Nadien beheerste Genk wedstrijd en tegenstander en Ito strafte balverlies van Bruls af voor 2-0. En na kansen voor Yokoyama en Ehrenberg maakte Kongolo nog voor de rust 3-0. Ito trof ook nog een keer de paal, maar de tweede helft was dan al overbodig. Daarin liet Genk nog teleurstellend weinig zien. Beveren bleef moedig strijden en zoeken naar een doelpunt. Margarita was er ook dichtbij, maar het viel finaal toch weer aan de overkant via de dribbelende Kayembe 4-0. 3 punten en een clean sheet. Racing Genk was tevreden. SK Beveren is na 2 pandoeringen weer stilaan toe aan wat punten pakken.
1: De Belgian Cats, de Belgische basketbalvrouwen, hebben hun voorlaatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen van Japan. De Cats haalden het in Oostende na een spannende wedstrijd met 78-77. Overmorgen, dat is zondag, spelen de Cats opnieuw tegen Japan voor hun laatste oefenmatch. Het WK begint volgende week vrijdag. Nog kans op een bui in het oosten vanavond en vannacht kan het regenen in het noorden van het land. Het blijft minstens 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Vooral na de middag is er opnieuw kans op regen bij maximaal 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preau. Een heel goede nacht. De grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs, is officieel geblust verklaard. De brand brak uit op 12 juli. Meer dan 2000 hectare natuur werd verwoest. Het bos staat ook op een UNESCO-lijst voor waardevolle natuurgebieden. Na weken van toezicht beschouwen de hulpdiensten de brand nu als geblust. Grote delen werden eerder deze week ook weer toegankelijk voor wandelaars. Het gebied trekt elk jaar zo'n 15 miljoen bezoekers. Sommige delen van het bos blijven voorlopig nog gesloten voor de veiligheid en voor het herstel van de natuur. Vier jonge mannen hebben schuldig gepleit voor de brandstichting op ziekenwagens van de Joodse gemeenschap in Londen. Door de feiten toe te geven, vermijden de vier een proces. Ze moeten wel voorlopig naar de cel en kennen hun definitieve straf in de lente van volgend jaar. De brandstichting gebeurde in maart van dit jaar. Vier ambulances van een Joodse liefdadigheidsinstelling werden in brand gestoken. Bij die brand, in de buurt van een synagoge, ontploften ook gasflessen en daardoor braken vensters van een appartementsgebouw in de buurt. De brandstichting werd opgeëist door een groepering die mogelijk banden heeft met Iran. Die organisatie eiste ook andere aanvallen op Joodse doelwitten op, ook in België. In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen. Genk won thuis met 4-0 van SK Beveren. Het verslag is van Peter van den Bent.
2: Eén week na de grote teleurstelling om de Bosuilen volgde nu een deugdoende en uiteindelijk ook makkelijke overwinning tegen een middelmatig Beveren. De bezoekers begonnen nog best aardig, maar werden al snel gecounterd door een makkelijke penalty omgezet door Durosinmi, 1-0 na 7 minuten. Nadien beheerste Genk wedstrijd in tegenstander en Ito strafte balverlies van Bruls af voor 2-0. En na kansen voor Yokoyama en Ehrenberg maakte Kongolo nog voor de rust 3-0. Ito trof ook nog een keer de paal, maar de tweede helft was dan al overbodig. Daarin liet Genk nog teleurstellend weinig zien. Beveren bleef moedig strijden en zoeken naar een doelpunt. Margarita was er ook dichtbij. Maar het viel finaal toch weer aan de overkant via de dribbelende KMB 4-0. 3 punten en een clean sheet. Racing Genk was tevreden. SK Beveren is na 2 pandoeringen weer stilaan toe aan wat punten pakken.
1: Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
3: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden, want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft, van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee en dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
1: In het noordwesten kan het wat regenen vannacht, maar op de meeste plaatsen blijft het droog bij minimaal 13 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met vooral in de namiddag kans op regen. Temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be. Ik wens u nog een mooie nacht.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Oekraïense president Zelensky wil tot 1000 drones per dag afvuren op Rusland. Dat heeft hij vrijdag gezegd in een videoboodschap. Zelensky wil de Russische president Poetin op die manier dwingen om over vrede te praten. De aanvallen moeten volgens hem tot diep in Rusland doelen raken en de focus ligt daarbij op logistieke centra en energieinfrastructuur. Op dit moment worden er gemiddeld 300 drone-aanvallen uitgevoerd per dag. Bpost brengt een nieuwe reeks postzegels uit met portretten van oud-atleet Ivo van Damme uit Herent. Bpost doet dat naar aanleiding van de 50ste editie van de Memorial van Damme, de grootste atletiekmeeting van het jaar in ons land. De zegels zijn een eerbetoon aan zowel Ivo als de Memorial, zegt Mathieu Goedvra van Bpost.
2: Het gaat om een blaadje met 5 postzegels die 5 verschillende portretten tonen van die atleet, van Ivo van Damme, die omkwam bij een ongeluk waarna die Memorial zijn naam kreeg. Je ziet hem in actie, maar ook ontspannen. Dus je ziet hem op verschillende manieren. En dat maakt die uitgifte toch wel bijzonder.
1: De Memorial van Damme vindt volgende week vrijdag en zaterdag plaats in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen van SK Beveren met 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en liep in de tweede helft nog verder uit. In de stand springt het naar een gedeelde derde plaats. Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
3: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen, dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden, want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft, van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee en dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
1: Het weer vannacht droog met op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking in het noordwesten toe en kan er aan zee ook wat lichte regen of een bui vallen. Minimaal vannacht rond 13 graden. Straks krijgen we dan een wisselend bewolkte dag met vooral in de namiddag kans op regen en temperaturen tot 22 graden. Ik wens je een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De Oekraïense president Zelensky wil tot 1000 drones per dag afvuren op Rusland. Dat heeft hij vrijdag gezegd in een videoboodschap. Zelensky wil de Russische president Poetin op die manier dwingen om over vrede te praten. De aanvallen moeten tot diep in Rusland doelen raken en de focus ligt daarbij op logistieke centra en energieinfrastructuur. Op dit moment worden er gemiddeld 300 drone-aanvallen uitgevoerd per dag. Ook Rusland blijft intussen grootschalige drone-aanvallen uitvoeren op doelen in Oekraïne. Vrijdagavond werd een opslagplaats met munitie geraakt in de buurt van hoofdstad Kiev. Er waren meerdere explosies en er brak ook een grote brand uit. Zo'n 200 mensen in de buurt moesten geëvacueerd worden. De Spaanse regering vraagt hulp van de Europese grenswacht Frontex in de enclave Ceuta. Spanje wil onder meer 10 extra medewerkers van Frontex om te helpen bij het controleren van migranten. Vorige maand bestormden meer dan 70.000 migranten Ceuta vanuit Marokko. Duizenden daarvan zijn er nog altijd aanwezig. De enclave is Spaans grondgebied. Op het WK hockey zijn de Red Lions, onze nationale mannenploeg, zevende geworden. Ze wonnen hun wedstrijd om de zevende plaats van India. Na de reguliere speeltijd in Waver stond het 3-3, maar de Belgen wonnen nadien de shootouts. Straks spelen de Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, voor brons tegen Australië. Die match start om 1:00 deze middag. En de Belgian Cats, de Belgische basketbalvrouwen, hebben hun voorlaatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen van Japan. De Cats haalden het in Oostende na een spannende wedstrijd met 78-77. Zondag spelen de Cats opnieuw tegen Japan voor hun laatste oefenmatch. Het WK begint volgende week vrijdag. Vannacht is het droog met op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking in het noordwesten toe en kan er aan zee ook wat lichte regen of een bui vallen. Minima vannacht rond 13 graden. Straks krijgen we een wisselend bewolkte dag met vooral in de namiddag kans op wat regen en maximaal tot 22 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.